0: Once again, happy birthday, Bruder Ismail. I hope you have a beautiful day, inshallah. And daar is een lang boodschap wat ik moet uitlezen van happy birthday. Laat ons gewoon kijken waar het misschien kan uit die ding gestie. Okay, so, papa, here's it now. From his daughters, Rhoda, Nawal, sons Ahmed, Rida and Shabir, and all his grandchildren and great-grandchildren, especially the Mrs. Antivisa. Lekker, lekker birthday, omore, bete Ismail. Right, was het die mannen van Parksdale hier die mannen en vrouw van Parkdale in die studio vandaan. Hulle gaat nou veel een beetje meer vertel van wat Parkdale mee bezig is. 0786101112 was een WhatsApp. En dan voor al die mensen wat zo geklaard laatst week, ik vraag me af, we had a bit of a crisis. En toen moesten we nou een recording doen. Alles was recht in plek, but it just couldn't happen. Some things is beyond our control. So, baie maar vir amal wat last week boodskappe ingesteed, het was een recording geweest. As jylle aan die begin geluister het, sal jylle gehoor het, is een recording. So, tonight we are live. I've got a brilliant, brilliant prize worth R1,000 to give away to one person who's going to tell me why his or her mother deserves that prize. So, moenie vir my stie een lijntje sê, stie vir my a essay, stie vir my a story, hoekom jou maar die beste is. En vir die single vrouwens, single mothers, there's no reason why you can't praise yourself. So, okay, you know what we do? We're going to make it 2 prizes. So, een vir mama en een vir die single mama, wat elke dag se kom reken is. A prize sponsored by Neutrogena en Johnson & Johnson. Worth $1,000. 2 of them up for grabs. And then on the Unica page, there's another few up for grabs. Kijk en schrijf my jylle stories. Before we speak to Parkdale's, let's do another liedje. Mozambique is niet voor die mensen wat zo gestabeld last week had daar niks liedjes geweest.
1: No, no problem.
0: So, hier het is kregen Tariq Abrams. Oh, sorry. Reite Hennessy, another legend, T.P. Diedrichs Amargum en Elsie's River, 1982.

That one was especially for Antifaiza Galant. And of course, our birthday boy tomorrow, the legend, Ismail Galant. Lekker dag more, inshallah, but Ismail. Right, photos by Uthman, kom. Ik weet niet, hij heeft nog hier les van hem gemaakt. Hij gaat nog die question change. Speel ons gauw een liedje van Antje Shireen Fredericks. En sy het gevraagd voor het Chommies lied. Hier is het. Ik zie dit einde. Yusri Adams, Chommies.

0: That one was for Auntie Shireen Fredericks. Also, Salamat and Azim, Fakhri Adams. Just want to wish Auntie Shireen Fredericks a happy birthday. May Allah grant her many more years, inshallah, from her grandchildren, Layla, Yusra, and Kothar. Okay, mense, waar is die tyd? Oh, my word, was die tyd is amper op. Mrs. Rousseau, is there anything you want to add about your functions coming up? Nee, sy kyk miskien van Kashi.
1: Ja, but dan sien ons al net likes. Ons wil al succes hê van môre aan, inshallah.
0: So die mense moet kom support kan hulle.
1: They must come out in the...
0: In the hundreds.
1: Hundreds and thousands. But there's a few teams that took tickets.
0: Alhamdulillah.
1: Like young men, studenten, Yalzi boys.
0: Nice. Angeleren. Maar ons is een arme team.
1: Ons is een wachtwangeleer. Ik ben daar vijzer. Ik wacht nou nog voor hem in... Manhattan's.
0: Nice. Usman Matthews.
1: Okay, and don't forget about the Coons, no? I let you come to be tafels of what? Phantoms.
0: Phantoms. Het jylle gesing by Phantoms?
1: Yes.
0: Okay. Jylle had niks gekregen.
1: Is dit die waarheid, man?
0: So jylle sing by Phantoms, dear.
1: Inshallah.
0: Nice guys. Nice guys.
1: Ahmad Harris and Yusuf Zatim.
0: Dat is allemaal D6, man. Ik heb het niet meer gezegd.
1: Yes.
0: So, alle kom uit die rechte school uit. Nou, I wish you well. Alle praat wanneer die competition begin die 16 december. Daar is die praten op die straat. Maar nou niet sê, ek het so gesien. Die praten op die straat as hy looking at starting the competition. On the 16th of December, the holiday day. So, park days with my practice. With mine, it's ook in die clubs. Nie sê, reële kaap luister nie, sy sê,
2: I'm not interested in the clubs. So.
0: Okay, hy is posh, sy maasie my hier. Was het by jy liever clubs,
2: with mine? Het is my leek waaie van my.
0: Het is my leek waaie. Die boete waar daar achter sit, hy lag nou al heel aan. Wat is, Mr. Rousseau? Mr. Rousseau nie deel van die...
3: Hey, Simon, ek het my passen van hoor, Kanella.
0: Excuse me, ma.
3: Excuse me.
0: Nee, wat die dienst sê, die vrou het alle recht om haar passen van. Ek hoor haar elke dag, is bly bote. Die mense sê al van my, Mr. Bote. So, But Ahmad Simons is one of the trustees. Nice, man. Guys, we're looking at a very, very exciting season coming up. 17-teamer, possibly another one. There's another application. But then it mag nog. Ik weet niet, er is nog mensen, but anyway.
1: It's going to grow, obviously.
0: We had a phenomenal season last year. We want to grow on that. I can tell you that there's baie dinge wat in plek gesit is. So, inshallah, even better than last year. And Parkdale's aim seeker for the top 8, Mr. Brenton.
1: That's the aim. We need
4: to sing there.
0: What say, Mr. Matthews?
4: Yes, Mr. David. Ons gaat die... Net wil sing in die top uit. Ons wil die top uit ween.
0: Jo.
4: So ons gaat kom in die ding.
0: Jo.
4: Selva. Mm.
0: Look, man, is een beetje water van my.
3: Ek krijg nou water.
0: My keel trek toe. So, Othman, die man het hem nou een baie groot statement gemaakt. Yeah, on een.
2: Very big, ja. Yeah.
1: Positive.
2: Very big.
0: Nee, oké. Okay. That's... Je moet je water doen, man. So, okay, mensen, voordat ons nog verder gaan, laat ons gewoon zien, voordat ons groot statement wat Samuel nou gemaakt het. So, wat ons die dingen een beetje warm maak. Young West Ministers het mij hulle anthem gestie voor 2026, number 13. Look maar, here it is. Jullie moet kom bij hulle anthem, Boeta.
5: Tell your mom you

0: Yes, Mensa, we've got some amazing talent on the Cape Flats. That was Mohammed Zeidaman, and that was for Parkdales. So no say Parkdales. Mzamu Matthews het nou baie groot statement gemaak hier, hulle ween nie top uit. That's the spirit, my brother. Nou verstaan ek, as er nog een Zeidaman wat hier kom, Parkdales gaat, as hy Matthews.
1: Is hy Matthews, ja.
0: As het jou kinders of my, is dat my? Ok, ons gaan nie voor voor die man om gaan steel, so as jy sê weet, as jy. Ok, so right, that was Mohammed Zeidaman, en Parkdale sê, hulle het nog het massive talent coming up. We're really looking forward to that. Mense, ons tyd is baie min.
1: Dis so, baie loud, anders, man. We breathe them there.
0: We breathe. Wel, hier sit ene langzaam op die linkerkant, Uthman Matthews, die meie se sien. So, vir Uthman speel ek een liedje, die generaal, Asie Karelse en Ottomans.